0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen.

0: Alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. En een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder...

0: 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden, in Oost-Groningen, woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.
3: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
4: Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Jouw stad, jouw radio.
7: Wij houden het Hollands.

0: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
1: Nou, zullen we dan maar beginnen. Goedemiddag allemaal. 6:12. Ja, we moeten weer een beetje wennen. We zijn er een aantal weken tussenuit geweest. Maar het is net als fietsen natuurlijk, dat verleer je nooit. Goedemiddag nogmaals. We zijn weer live op leuke zenders die te beluisteren zijn in Zuid-Holland. Dat is Drechtstad FM. Dat is natuurlijk Atos Radio. We zijn ook via Merve Radio en natuurlijk ook via RTV Ridderkerk. En in bijna Zuid-Holland zijn we via DAP te ontvangen. Wij houden het Hollands. Goedemiddag en leuk dat jullie er zijn. En we gaan het nieuwe seizoen zo dadelijk openen met niemand minder dan Frans Duits. Want hij is al bij ons in de studio, vrienden. En komt voor zijn nieuwe single natuurlijk, Frans. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zien we heel goed. Maar ook Lewietje Dame is bij ons. De zoon van Grat natuurlijk. En ook Mike Riva. En de nieuwste muziek op de radio, vrienden. Dit is een hele nieuwe. Afgelopen vrijdag is die uitgekomen. John West en Numidia.

is wel leuk natuurlijk. Een eerste uitzending, dan gelijk een volle bak hier in de studio. Numidia. Wat een talent is dat toch ook, hè? Die Numidia. Heerlijk. Het is samen met John West, vrienden. Bijna 10 over 12 op de zondagmiddag. Het is vandaag 30 augustus. Bijna al is het.

0: Robert Waters natuurlijk. En ja, zelfs Mart heeft nu alweer een nieuwe single, jongens. Wat gaat het toch allemaal snel. En we hebben Frans bij ons. Frans-Duits, jongens.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, we gaan het nieuwe seizoen openen met Frans-Duits. En dat is niet de eerste de beste natuurlijk. Frans, hartelijk.
1: Nou ja, niet de eerste de beste, dat valt best wel mee. En een beetje kind aan huis, hè?
0: Ja.
1: Al jaren mag ik.
0: Nou, dat zei ik vanmorgen tegen Rob. Volgens mij al bijna 10 jaar dat je bij ons over de vloer
1: komt. Dat zou
0: heel
1: goed kunnen. Ja, ik heb wat studiootjes meegemaakt inmiddels.
0: Ja, precies.
1: Ja, leuk.
0: Nou, ben ik bijzonder trots mee, Frans, dat je bij ons bent.
1: En, leuk om te zijn.
0: Ja, we hebben altijd leuke gesprekken zo in de uitzending. Hoe is het met je? Want ja, het wereldje draait hard door voor jou, hè, wat dat betreft.
1: Nee, wat dat betreft gaat het allemaal lekker door. Het gaat goed door. En wat je net zegt, het gaat tegenwoordig heel snel.
0: Ja, te.
1: Weet je, vroeger was het 3-4 maanden met een single. Dan was je onderweg. En tegenwoordig is het 3 weken onderweg. En dan moet er weer eens nieuws zijn.
0: Ja, dat is zo.
1: Ik doe niet mee aan die gekte, moet ik zeggen.
0: Nee.
1: Ik hou het gewoon nog een beetje ouderwets. Maar ik ben ook een stukje ouder, hè, 47 inmiddels.
0: Ja, maar stilstaan is toch achteruit hollen, zeggen ze wel.
1: Je staat niet stil.
0: Nee.
1: Nee, je staat niet stil. Alleen de snelheid. Weet je, en nu tegenwoordig met al die programma's waar ze liedjes mee maken. En bedoel ik onder andere ook dat Sumo, weet je wel. Er komen 3000 singles uit in de week in plaats van 300 vroeger. Het gaat allemaal heel snel, dat ben ik met je.
0: Is dat geen harde concurrentie voor de Nederlandstalige artiest? Dat, AI?
1: Ik ben er nog steeds van overtuigd dat uit je hart, dat tekstje uit je hart schrijven, zeg maar, is mooier dan wanneer een computerprogramma het maakt.
0: Maar vorige week kreeg ik een nummer te horen, volgens mij van John Sorel, een of andere AI-artiest.
1: Ja.
0: En als je ernaar luistert.
1: Zelfs dat bestaat al.
0: Ja, als je ernaar luistert, Frans, je hoort het verschil niet, hè?
1: Ja, nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb nog geen goede AI gehoord, zeg maar, waarvan ik denk van nou, dat is echt gezongen.
0: Mm-hmm.
1: Nee.
0: Ja, maar ik was toch redelijk onder indruk van, denk ik, ja, die techniek, nee, jongens.
1: Die techniek gaat gewoon door natuurlijk.
0: Hard gaat dat.
1: Dus dat. Nee, gaat snel.
0: Maar in jouw leven, lekkere vakantie gehad, denk ik. En,
1: ik ben even 3,5 weken het land uit geweest. Eerst van het Duitsland, toen naar Spanje. Dit jaar niet met de caravan, maar een huisje.
0: Jullie zijn kamperers, toch?
1: Precies. En nog steeds wel, zeker wel. Maar af en toe eens een keer een afwisselingetje met gezinnetjes, dat is wel leuk.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben Spanje gedaan in plaats van Kroatië. Daar komen we al 16 jaar in Kroatië. En ik moet zeggen, het is goed bevallen.
0: Ja.
1: Ja, het was lekker. Gewoon even de stekker eruit. Even rust.
0: Maar trek jij dan ook echt de stekker eruit?
1: Ja.
0: Van, ik ben niet te bereiken, 3 weken, klaar.
1: Ah, ik ben wel te bereiken, maar niet volle bak. Nou loop ik 24/7 met een telefoon.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het een paar momenten per dag. En dan kijk ik, joh, is het echt belangrijk? Dan bel ik terug en anders denk ik, joh. Weet je, als het gaat van, joh, welke kleur moet er op mijn nagels? En denk ik, nou, laat maar gaan. Kijk maar, zoek het zelf maar even uit.
0: Ja, maar je zei net al van, we worden ouder, het leven gaat snel. Ja. Denk jij ook niet van, tranquilo, een beetje minder. Net zoals Jan Smit zei ooit van, bij mijn 40ste jaar ga ik stoppen met optreden. Dat heeft hij dan niet gedaan.
1: Dat heeft hij niet gedaan.
0: Maar hij heeft wel een beetje de rem erop gezet, hè?
1: Klopt. Maar dat heb ik, 2010 heb ik dat eigenlijk al gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Toen in die tijd had ik 300-400 optredens per jaar.
0: Ja, dat is toch van de waanzinnig.
1: Ja, maar goed, dat gaat. Hè. Je krijgt een hit, dus iedereen wil je hebben. Overal ben je bij. Je ziet het nu ook weer gebeuren met alle nieuwe talenten die we hebben. En je gaat overal in mee. Je gaat overal bovenop. Want je hebt ook een beetje, tegenwoordig heet het FOMO. Dus fear of missing out. Dat heb je gewoon. En vervolgens ga je op alles wat maar beweegt, spring je bovenop. En overal wil je bij. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat ik een half jaar uit de relatie was met een ongelofelijke
0: burn-out
1: en noem maar op. En toen heb ik gezegd, ik ga dat niet meer doen. 150, 160 was mijn max. En inmiddels doe ik 120, 130.
0: Ja.
1: En met alle respect, als het volgend jaar 100 worden, dan ben ik heel erg blij nog steeds.
0: Ja, maar 130 optredens, maar wat je ernaast doet, dat is ook nog heel wat natuurlijk.
1: Ik doe nog een klein beetje handelwandel. Ik doe nog een beetje vastgoed. Ik doe nog een beetje tegelzetters. Ik zit in de concurrent hier aan tafel. Maar je wil nou even flauw. Maar ja, ik doe er heel veel dingen bij en dat vindt het juist leuk.
0: Maakt dat het leven leuk bij jou?
1: Vind ik wel. En zeker, kijk naar, ik wil het er eigenlijk niet over hebben, maar we gaan toch even een klein tikkie terug naar de coronatijd.
0: Ja.
1: Heel veel collega's huilend aan de telefoon, omdat ze niet van gekkigheid niet meer wisten wat ze moesten doen.
0: Maar jij hebt er gewoon
1: en ik ben 5 keer groter geworden in die tijd. In de goede zin, zeg maar. Dus niet qua gewicht. Maar, omdat ik had wat dingen te doen. Ik kon me focus leggen op hetgene wat ik daar aan doen was. Onder andere de dranken. Vastgoed. Altijd zuinig geleefd in die zin. Dus ik had de centjes om wat te kunnen doen. En weet je, ik vond het eigenlijk wel een prachtige tijd.
0: Ja, maar dat komt ook omdat jij ondernemer bent, natuurlijk een hart in nieren, weet je wel.
1: Van
0: waar andere kansen laten liggen, dat pak jij ze op.
1: Ik zie dat heel snel handel in, zeg maar. En dan, dan pak je het op inderdaad en dan ga je door.
0: Ja. Frans Duits en Lange Frans.
1: Ja,
0: Ja
1: dat is eigenlijk al heel wat jaren geleden ontstaan.
0: Ja.
1: bij De Beste Zangers. Daar zaten we samen in. Toen zeiden we, we moeten een keertje samen. We moeten niks, maar als het zo komt, als het zo is, dan gaan we het doen. En nu was het daar. Het liedje... heel veel mensen bleven dit jaar in Nederland op vakantie. En daar zijn we eigenlijk een beetje op ingesprongen met dit liedje. Het is gewoon lekker de vakantie vieren in eigen land. En Fransje, ga eens even een rondje halen. Ja, wie zegt dat niet?
0: Ja, toch? Bijna iedereen, denk ik.
1: Ja, daarom. Dus dat is superleuk.
0: We gaan hem even draaien. Praten zo lekker verder. Frans Duits als opener van het nieuwe seizoen bij Wij Houden Het Hollands.

0: Magnifique.
1: Magnifique. En we praten even verder met onze Frans-Duits natuurlijk. Hij is bij ons. Wij hadden het Hollands. En ja, we hebben het altijd over muziek. Muziek is jouw rode draad in het leven ook, Frans, denk ik.
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Als kleine jongen al. Als ik wakker werd, dan ging de muziek aan. En ik was altijd mee aan het zingen, neurien en zo. Mm-hmm. Dus ik, muziek is echt wel een deel van mijn leven.
1: Ja.
2: Dat ik zou gaan zingen, had ik nooit verwacht. Maar... ik heb altijd gezegd, wordt de grootste sloper van Nederland. Dat is niet gelukt.
1: Kan het leven raar lopen eigenlijk, hè? Toch?
2: Nou ja, weet je, het overkomt en dan met twee handjes aanpakken en doorpakken. Weet je wel? Zo ben ik dan ook wel. Maar goed, daar kun je binnenkort alles over lezen in mijn boek. Er komt een boek aan op 6 oktober. Dat heet Met vallen en opstaan. Of ja, vallen en opstaan. En dat is ook het letterlijke en het figuurlijke verhaal, zeg maar. Dus de echte verhalen achter de artiest Frans Duits.
1: Mm-hmm.
2: Want heel veel mensen kennen je alleen maar succesvol.
1: Ja.
2: Maar er is natuurlijk alles behalve alleen maar succes geweest.
1: Nee, wat dat betreft, de titel vallen opstaan is natuurlijk perfect, toch?
2: Ik zeg altijd maar zo, als je één keer vaker opstaat als dat je gevallen bent, dan komt het in het leven goed.
1: Het is altijd één stap vooruit, twee achteruit. Of twee stappen vooruit, één achteruit.
2: Dat zeggen ze ook wel eens. Andersom is beter.
1: Maar dat is jouw leven, toch?
2: Ja, dat is echt mijn leven. En ik heb niet zelf geschreven, maar ik heb een ghostwriter, dat is Andries de Jong. Andries Jelle de Jong, moet ik eigenlijk zeggen. Die heeft het uitgeschreven voor me. Is tevens ook de uitgever van het boek.
1: Hoe werkt dat dan? Zo'n ghostwriter, die komt naar je toe? Of
2: duikt
1: in jouw leven? Of zo?
2: Nou ja, eigenlijk ga je gewoon zover als je dingen kan herinneren. En zo specifiek mogelijk, zeg maar, ga je dat vertellen. En hij gaat dat aan elkaar knopen in het verhaal. En wat we gedaan hebben is niet zozeer het boek van toen was ik 0 en nu ben ik 47 en dit is er allemaal gebeurd. Maar we pakken grepen uit het leven. Dus het ene moment zeg maar, zit je op 10-jarige Frans-Duits en het andere moment zit je op 40-jarige Frans-Duits. En dan gaat het toch wel... Kijk, uiteindelijk is het wel echt een verhaal in die zin. Maar het is niet zo als een autobiografisch boek waarvan je zegt van nu ben ik 1, nu ben ik 5 en nu ben ik 7. Zeg maar. Dus echt wel de levensverhalen en hoe je aan dingen of tot beslissingen bent gekomen. Zeg maar, ja, dat ga je zo meteen allemaal lezen in het boek.
1: Was dat altijd een wens van je om een boek...
2: Ja, ik vond het altijd wel... Kijk, ik ben zelf niet echt een lezer.
1: Nee, ik ook niet.
2: Nee, als ik begin te lezen en dan zit ik in mijn eerste hoofdstuk... en dan denk ik, moet dit nog doen? Moet die nog bellen? Moet dat nog... Oh ja, wat was ik ook alweer aan het lezen? Dan kan ik weer opnieuw beginnen. Dus ik moet een boek 7 keer lezen, zeg maar, wil ik hem begrijpen. Maar ik vind het wel een mooie nalatenschap.
1: Ja.
2: Dus niet zozeer alleen voor de fans, maar ook echt gewoon voor je kinderen en de naasten.
1: Ja, zeg maar. Mooi man.
2: Ja, vind ik mooi. Dus, en het boek is trouwens te bestellen op hetboekvanfrans.nl.
1: Kijk.
2: En dan krijg je een hele mooie luxe editie. Dus met een harde kaft, met privéfoto's erin. Hij is gesigneerd. Je hebt echt heel veel extra's zeg maar, voor een paar euro meer.
1: Maar is hij alleen online te bestellen of komt hij ook in de winkels?
2: Uiteindelijk, vanaf 6 oktober ligt hij in de winkels. Maar als je zegt, van, joh, ik wil hem nu al bestellen. Dus pre-orderen, hè,
1: ja,
2: krijg je hem nog niet.
1: Ja.
2: Maar dan krijg je een hele mooie luxe editie. En net wat ik zeg, ik geloof dat er al iets van 1500 gesigneerd moeten worden. Dus ik ben 2 dagen aan het signeren, denk ik.
1: De komende tijd. Ja. Leuk.
2: Super gaaf.
1: Praat er zo verder. Frans Duits, Louietje Dame is bij ons en ook Mike Riva. En dit is ook een goede zanger, vrienden van de radio, Robert Pater.

0: Ja, zo heerlijk op de zondagmiddag. En leuk dat je luistert. Wij houden het Hollands. We zijn weer terug van vakantie. En we blijven natuurlijk elke zondagmiddag de Nederlandse artiesten promoten. En ja, Frans, een van die artiesten, die zit naast je. En normaal zit zijn vader altijd bij ons. Ook ja. Al meer dan 10 jaar, denk ik.
1: Dat is familie, hè? Wij zijn familie, weet je dat?
0: Ja.
1: Wij zijn neefjes van elkaar.
0: Ja, dat is inderdaad zo.
1: Zijn vader, zeg maar.
0: Ja. Ja.
1: Dus wij zijn dan, zeg je dat, achterneefje van me.
2: Eigenlijk wel.
0: Ja. Grat heeft dat heel vaak verteld dat hij hier was, weet je.
1: Ja, nee, onze, wat is mijn moeder is vandaan.
0: Ja, ja, wat is de wereld toch klein wat dat betreft?
1: Het is een dorp, jongens. Wat dat
2: ja. We zijn allemaal familie.
1: Allemaal familie, één grote familie.
0: Als we het uit gaan pluizen wel, Louietje. Ja. Hey, ja, ik zei al, normaal zit je vader hier. Vorig jaar was hij hier nog natuurlijk. Mm-hmm. En ja, opeens staat er dan weer een zoon op van...
2: Ja, klopt.
0: Wat Chris Bauer, die ook al een aantal keren bij ons is geweest. Mm-hmm. En ja, nu ben jij het.
1: Ook dat is familie trouwens, Bauer.
0: Nee joh, nou moet je opbouwen, Frans. Een grote heen.
1: Luister, mijn moeder is van Dame, zeg maar. En, haar moeder, dat is van Lorsé. De familie, zeg maar. En de moeder van Frans is ook Lorsé. Dus dat zijn weer nichtjes van elkaar. Dus in die zin, hij zegt het al, het is één grote familie. Maar dat is echt zo.
0: Ja, maar wel leuk, toch?
2: Ja, zeker weten. Ja,
0: vandaar dat het in jullie genen zit natuurlijk.
1: Muziek, het kan niet.
0: Gezelligheid met elkaar. Kan,
2: ja, zeker weten.
1: Alleen hij voetbal en ik niet.
0: Ja, ja, laten we het daar eerst even over hebben. FC Den Bosch. Ja. Ja, ik zat even te twijfelen. Is het Hein of is het Louietje die daar speelde? Maar ik heb even gegoogeld. En jij bent het natuurlijk, ja, de voetballer.
2: Ja, klopt.
0: Altijd met verve praat hij over jouw voetbalcarrière. Hoe is het daarmee?
2: Ja, eigenlijk gaat het supergoed daarmee. Mm-hmm. Ik zit nu al 6 jaar bij FC Den Bosch. En... ik heb nog steeds naar mijn zin. En ja, ik doe mijn best.
0: Ja. Maar nou komt het zingen om de hoek kijken. Dat je ook leuk vindt. Stel nou dat je een knaller maakt. Ja, het kan zomaar gebeuren.
2: Zeker.
0: Het kan
2: zomaar.
0: Wat prefereer je dan? Je voetbalcarrière of je zangcarrière?
2: Nou, dat is een hele vraag. ik ga gewoon 100% voor voetballen. Mm-hmm. En zingen doe ik er gewoon bij. Omdat ik het echt leuk vind. En muziek is gewoon emotie. Dus ik hou er gewoon echt van.
0: Ja.
2: Dus... ja, ik ga gewoon voor voetballen. En, ik
1: je zie kan ook... in ieder geval meer verdienen als je goed je best doet.
2: Ja, dat 100%.
1: Ja, dat ook nog.
0: Ja. Hey, hoe is het zo gekomen met het zingen eigenlijk? Want heel de dag heb je je zingende vader om je heen, denk ik.
2: Ja, en zeker weten.
0: Het wordt me eigenlijk met de paplepel ingegoten.
2: Eigenlijk wel, ja. Ik zing al sinds ik kan lopen. Dus ja, ik zie mijn vader natuurlijk altijd zingen. En dat brengt je gewoon, zeg maar.
0: Ja.
2: En ja, dat.
0: Stimuleert hij jou dan ook wat dat betreft?
2: Of ja, 100%.
0: Zegt hij van, dat is een, dat artiestenleven, dat houdt, ja, probeer het maar afzijdig te houden, weet je wel?
2: Nee, hij stimuleert me er wel echt in, hoor. Hij helpt me aan alle kanten. Mm-hmm. Dus.
0: Ja, die dames voor jou, Frans, hoe zit het daarmee? Zijn dat ook wel zangeressen? Of,
1: ze kunnen zingen, tenminste twee zeg maar, die kunnen wel zingen. Alleen die hebben daar geen interesse in. En ik zeg ook zo veel, als je het niet wil, moet je het zeker niet doen. Mijn jongste dochter, die zit in de zorg, zo gezegd. Die doet kappersvak en zorg. De middelste is sterrenchef, die staat bij Hans van Wolde in de keuken, zeg maar. Dus die is echt op sterrenniveau afgestudeerd. Die gaat de wereld over, dat is haar wens. En de oudste zit in de kinderzorg. En dat vinden ze heerlijk om te doen. En ik zeg ook, joh, als je dat wil doen, moet je dat vooral doen.
0: Ja.
1: En als je geen zin hebt in al die toerenlatijnen, zoals je vader dat zijn leven lang gedaan heeft, moet je het vooral niet doen.
0: Nee.
1: Dat meen ik echt.
0: Maar het is toch wat ik probeerde te zeggen bij Louietje, het is toch een heel apart leventje, dat artiestenwereldje.
1: Ja,
0: het
1: maar is, je bent radio-dj, dat is ook iets apart.
0: Goed.
1: Nee, maar zo is het toch. We zeggen het net al, dus... eigenlijk alle vakken, alle soorten werk, alle manieren van werk, zeg maar, brengt wat met zich mee.
0: En dan moet ik gelijk weer aan die titel van jou denken, vallen en opstaan, weet je wel.
1: Ja, zo is het wel. Zo is het toch. Nee, weet je, kijk, als hij bekende voetballer is, dan kan hij de wereld niet meer door. En als hij bekende zanger wordt, dan kan hij Nederland niet meer door.
0: Nee.
1: Weet je, dat is het verschil.
0: En wat wil
1: hij? En ik heb als bekende zanger heb ik dat in Nederland, zeg maar. En overal waar je komt zijn Nederlanders. Maar in de zin, als ik in Amerika zit, dan word ik zelden herkend, tenzij er een Nederlander rondloopt.
0: Mm-hmm.
1: Als hij doorbreekt met
0: en die loopt overal,
1: dan loopt de hele wereld loopt hij niet rustig.
0: Ja, cool. Dus
1: dan moet je ook wel een keuze in willen maken. Zeg maar.
0: Ja. Maar hij is nog jong genoeg, hè? Hoe oud ben je, Louis?
2: Ik ben 18 jaar.
0: Ja, precies. De wereld ligt open.
1: Ik zou willen dat ik 18 was en weet wat ik nu wist.
2: Ja,
1: toch?
0: Ja. Hey, de zon in mijn leven.
2: Ja.
0: Hoe is dat zo op je pad gekomen?
2: Ja, eigenlijk... mijn moeder had contact gezocht met Frank Vanetta.
0: Mm-hmm.
2: En die zei eigenlijk, was heel open en eerlijk. Die zei gelijk van, we moeten er echt iets mee gaan doen. Dus we zijn in de studio beland. En zijn we samen gaan schrijven en daar kwam de zon in mijn leven uit.
0: Dat vind ik ook wel knap. Beginnend artiest Frans en dan zelf al je nummers gaan schrijven. Hè?
1: Ja, maar net wat je zegt, het is met de paplepel ingegoten. Die jongen die heeft niet anders gezien. Weet je, hij is nog maar piepjong, maar hij weet al 17 jaar zeg maar, hoe de hazen lopen. Dus ja, ik vind dat wel mooi. Weet je? En ik vind het altijd belangrijk zeg maar, dat je eigen hart volgt en je eigen repertoire de wereld inslingert.
0: Precies. En met die beide beentjes op de grond blijft staan. Dat is ook wel belangrijk.
1: Dat kan in zijn geval niet, maar dan moet die bal weg.
0: We gaan hem draaien, Louwietje. Yes. Hier is die, de zon in mijn leven.

0: dat het talent erin zit, dat hebben we nu wel gehoord, Frans, toch?
1: Ja, het is twee druppels, nou ja, dat moet ik misschien zo niet zeggen, maar wel echt heel dicht tegen papa.
0: Ja, precies.
1: Mooi, ik vind het mooi.
0: Goed plaatje, Louisje.
2: Ja, super bedankt.
0: Perfect, perfect. Ja, we praten zo lekker verder, maar eerst gaan we even naar de regiotip. En zij is volgende week bij ons te gast. Hier is José Cepeda Teleur met De Liefde Die Blijft.
3: Met zomerhits voor jou. En dit is de nieuwe regiotip.

0: Ja, lekker zo op de zondagmiddag. Deze José Sepp en de liefde die blijft. En Frans is bij ons, Frans Duits en Mike Riva en Louietje Dame. Ja, Frans.
1: Drie op rij hebben ze.
0: Ja, drie op rij, hè. Ja. We gaan eens even kijken of dat allemaal wil lukken. Maar ja, dat is helemaal geen probleem, denk ik, toch? Frans, de kater duurt maar even.
1: Ja, meestal.
0: Ja,
1: meestal maar, is het de dag erna denk ik, oh,
0: als jij ook een keer van die dingen meebrengt, dan blijft die kater gewoon.
1: Ja, dan moet jullie kelen een beetje blijven smeren. Hè? Ja. Dat is een lekker oranje knalletje erin. Dat is
0: ja,
1: goed.
0: Precies. Dat is je andere hobby, hè? Om het zo maar te zeggen.
1: Ja, zeker wel. Zeker wel.
0: Zie jij je werk meer een deel als hobby dan?
1: Ik heb geen werk, ik heb alleen hobby's. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zeg zo.
0: Ja. Ja.
1: Nee, joh, weet je, ik vind het heerlijk om een beetje te rommelen, te houden en te doen. En, ja, ik zing is het mooiste wat er is. Maar de handel en de wandel en het contact met andere mensen vind ik helemaal te gek.
0: Jij zegt het zingen is het mooiste wat er is. Hè? Is dat de interactie met het publiek of zo? Wat je terugkrijgt van het publiek?
1: De muziek raak je de mensen mee. Zeg maar. En de ene wordt er vrolijk van. En de ander, als hij verdriet heeft, dan gaat hij naar je luisteren. En dan knappen ze ervan op. Of juist andersom. Dat ze juist wel even lekker kunnen huilen als ze je liedje horen. Weet je wel zo. Dus op alle verzetten zeg maar, bedien je het volk. En dat maakt het mooi.
0: Wat mij zo moeilijk lijkt. Ja, misschien zie ik het verkeerd. Hè? Als artiest zijnde om elke keer weer het liedje uit te vinden, zeg maar, weet je wel? Dat je elke keer weer die hit moet proberen te zoeken.
1: Moet het een hit zijn?
0: Nee, het moet geen hit zijn, maar het liefst wel. Want ja, ieder artiest zoekt naar de hit natuurlijk, toch?
1: Ja, nee. Ja, ik in ieder geval
0: misschien
1: niet.
0: Is dat jouw
1: leven? In mijn geval, weet je, ik breng uit wat ik denk van, wow, dat vind ik te gek, dit mag ik doen, wauw, dit
0: maar
1: is super.
0: Jij bent in zo'n levensfase terechtgekomen dat dat kan, toch?
1: Nee,
0: jij hebt wel zoveel ervaring. En je hebt al zoveel meegemaakt.
1: Niet, het is uiteindelijk, het wordt wel van je verlangd dat er een liedje uitkomt wat 90% van je fans, zeg maar, of misschien wel 95% van je fans, te gek vindt.
0: Ja.
1: Dat kan niet altijd. En toen ik jong en hongerig was, ging ik alleen maar zoeken naar hits. Maar daar word je zelf ongelukkig van.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk heb ik die gedachte laten varen en doe je de dingen die je echt leuk vindt. En dan op de een of andere magische manier. Komt er iets op je pad wat mensen echt gek vinden? Denk daarbij aan. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Hetzelfde.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wel? Dat was niet van die neem ik op, want dit is een hit. Nee, dat nam ik op, want dat vond ik te gek. Dat was een liedje van mijn grote held. En weet je wel zo. Frans Duits, daar heb ik zelf 3 kwartier met pijn in mijn buik op de grond gelegen van het lachen toen we dat gingen opnemen. En dan vervolgens zie je dat na corona, zeg maar, zo'n liedje. Iedereen omarmt dat en dat is er. De kaarten duurt maar even hetzelfde. Mm-hmm. Mensen worden daar vrolijk van. Maar ik zit niet meer in de studio om te zeggen, nou, dit moet echt een hit worden. Nee, weet je, we doen het. We vinden het leuk. Mensen weten een klein beetje wat ze van me kunnen verwachten. En dat wordt de ene keer beter omarmd dan de andere keer.
0: Ja. Helemaal aan de andere kant van jou zit Mike Riva. Mike, ik hoop dat je de microfoon werkt.
2: Ja, dat
0: hoop ik ook. Ja, zeker. Ja,
1: kijk. Nou, jij hebt geen rood lampje aan.
0: Hij is de enige zonder lampje. Hè? Dus,
2: ja, dat klopt.
1: Dat is wel zielig. Mike,
2: inderdaad.
0: Sinds enige tijd kom jij ook bij ons. En beginnend artiest. De woorden van Frans Duits, die zullen jou ook wel raken natuurlijk. Maar ik denk wel dat jij nog wel naar die hit zoekt, toch?
2: Ja, jawel, tuurlijk. Ja, we proberen altijd wel iets moois te zoeken. En een klein beetje proberen wat unieker uit de verf te komen. Dat is altijd wel leuk natuurlijk. Maar ik werk er verder ook nog gewoon bij. Verder ben ik uitvoerder in de infra. Dus ik kan het nou mooi combineren.
0: Een mooie raakvlakken met Frans, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, nou ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik ben er nou dik 2 jaar mee bezig. En tot nu toe, het loopt lekker door. En ik ben best druk mee. Ik zit verder nog niet bij een label, dus we doen eigenlijk alles nog zelf. Mijn moeder doet de boekingen. Het gaat eigenlijk gewoon top, hoe het nu loopt. Ja,
0: ja.
2: Zeker.
0: En jij doet toch iets anders dan anders. Een beetje poppy, een beetje levenslied. Ja, moet ik jou...
2: Een beetje volkspop, zeg ik zelf nou eigenlijk. Bij dit nummer in ieder geval sowieso. Ja, ik heb nou voor het eerst dan een nummer zelf mee geschreven. Samen met 2 jonge gasten ook eigenlijk van dezelfde leeftijd als ik.
0: Mm-hmm.
2: En dan moet ik zeggen, dat bevalt me wel echt supergoed. Dus ik denk dat ik daar ook nog wel meer mee ga doen met die jongens. En ik denk dat er wel het een en ander meer van uit gaat komen. En ik vind dat gewoon, dat agendeert gewoon lekker met een paar jonge gasten. Ik heb de andere nummers die ik dan uit heb gebracht, was dan met mensen die, ik zou niet zeggen oud natuurlijk, maar dat is toch...
1: Pas op wat je zegt.
2: Nee, maar dan versta je elkaar toch anders. Als je met wat jonge gasten bent, dan
0: toch... Jullie spreken dezelfde taal.
2: Ja, juist. Ja.
0: Ja.
2: Snap snel wat je bedoelt en het is wel fijn. Fijn werken, vind ik.
0: Ja, maar wat mij opvalt, Frans, misschien is het niet zo, maar dat de jeugd veel meer Nederlandstalig omarmt, hè?
1: Het volks is nog nooit zo populair geweest als nu de afgelopen 2 jaar. Zeg maar. Ja. Dat is echt elk jaar populairder aan het raken. Vroeger als je... Ik pak maar even mijn grote held er weer bij. Maar als je vroeger de nieuwe CD of de nieuwe LP van André Hazes had... en je kreeg visite... Ja. Dan zorgde je dat die weggestopt werd ergens in de kast.
0: Mm-hmm.
1: En tegenwoordig zeg je, ga je bij wijze van spreken naar elkaar appen van... joh, hey, heb je die nieuwe plaat al gehoord van?
0: Ja.
1: Dus dat is een hele kentering geweest. En gelukkig, hè?
0: Gelukkig, ja. Nou, dat, ja.
2: Is wel leuk.
0: Daar varen wij wel bij, toch? Huisje, boompje, beestje. We gaan hem doen. Hier is Mike Riva.

0: De eerste uitzending van Wij Houden het Holland. Frans Duits, Mike Riva en Louis Dame zijn bij ons. En de kater, ja, de kater is weer echt een typisch Frans Duits nummer, hè? Toch?
1: Ja, ik wil zeggen, nu heb ik een gooie lampje. Maar nee, dat is inderdaad weer echt een Frans Duits liedje.
0: Ja, ja, heerlijk,
1: bewuste
0: heerlijk.
1: Bewuste keuze ook.
0: Dus, ja, een bewuste keuze. Net wat je zegt, van je kan het toch niet uitkiezen? Of,
1: nou ja, ja, tuurlijk kies je je liedjes wel uit, maar ja, je gaat... zeg eens, je gaat een bepaald stijltje creëren. Daar hebben we het net over mm-hmm. met Mike. En dat stijltje, dat ga je omarmen. Ja. Zeg maar. En dan doe je eens een keer een uitstapje. Ik heb de gekste dingen gedaan. Van Mental Theo tot liedjes met Marianne Weber, René Vroker, ga door. Dus allerlei mooie en gekke duetten. Maar uiteindelijk heb je wel een soort met van huisstijl die je creëert. Uh-huh. En waarvan mensen
0: zeggen, nou, dit is typisch Frans Duits. Die is zelf bewaakt.
1: Ja, nee, absoluut. Maar dat moet je ook wel zelf doen. Mm-hmm. Weet je wel dat. En als dat een keuze is in de scene, zeg maar, waar je in zit. Ja, dan moet je dat wel een beetje blijven omarmen.
0: Ja.
1: Weet je, ga niet ineens klassieke muziek maken.
0: Zo. Nee, natuurlijk niet.
1: Maar dat kan.
0: Ja, maar het kan. Met dat programma van de Tros, toch?
1: Dat is weer zo lekker uitstapje. Ja, dat is heerlijk om te doen. Maar het is... Ja, net wat ik zeg, je hebt een bepaalde huisstijl die je zelf aanmeet. Mm-hmm. En dat vinden mensen leuk. En daar blijf je dan een beetje in vissen. In dat vijvertje.
0: Ja, met de jongens praten we zo in het volgende uur weer verder natuurlijk. Voor jou zit het er alweer op.
1: Ja, ik ben al weg, joh. Dan heeft hij ook zijn rode lampje.
0: Hey, ik vond het weer een feest dat je er was natuurlijk. Het is altijd
1: gezellig
0: een feest.
1: Om hier te zijn, altijd leuk.
0: En we zeiden al tegen elkaar, het is bijna al 10 jaar dat je bij ons over de vloer komt.
1: Ja, hoe hou je het vol, man?
0: Ja.
1: Waarom blijf
0: je het vol?
1: Nee, maar gewoon superleuk, weet je wel. Ik ben echt heel dankbaar dat jullie zeg maar, ook de aandacht geven aan niet alleen mij, maar ook aan alle collega's. En zeker aan nieuwe talenten, want daar valt of staat het mee.
0: Ja, ik zeg al, daar zijn wij de springplank een klein beetje voor, toch? Voor de...
1: Ja, vind ik wel. Weet je wel. En het is gewoon mooi als je met elkaar iets kan bouwen. Mm-hmm. Alleen kun je niks. Je hebt elkaar allemaal nodig.
0: Ja. Maar het is ook wel zo dat artiesten dan doorbreken en dan ons niet meer zien staan, weet je wel. En dat is
1: ziet
0: jou, Frans. Dat blijf ik altijd tegen jou zeggen. Jij blijft altijd komen.
1: Ja, maar weet je, we zijn allemaal mensen. En nogmaals, je moet het met elkaar doen. En alleen kun je helemaal niks. Dan kun je wel denken. Mm-hmm. Als je een hit hebt ook, dat je dan denkt van ja, maar nou ben ik zo groot, ik heb hier niemand meer nodig. Uiteindelijk, Johnny Logan zei tegen mij ooit, een jaar of 15 geleden. Toen zegt hij, joh, Frans, onthoud. Hij zegt, de weg naar boven, hij zegt, kom je iedereen tegen. Maar de weg naar beneden, kom je diezelfde mensen weer tegen.
0: Dat is een heel mooie
1: En dat uitspraak. Zijn mooie woorden en dat ben ik ook nooit vergeten. Ja. En dat zal ik ook nooit vergeten, want uiteindelijk, nogmaals, ik heb ook maar 2 handen en 2 voeten.
0: Zo is het.
1: En wij allemaal ook ik moet naar het toilet, klinkt misschien raar, maar ook ik moet echt naar het toilet. En... je moet het met elkaar doen, jongens.
0: Zo is het. Ik wens je heel veel gezondheid toe, Frans.
1: Dat is het belangrijkste.
0: De gezondheid gaat goed, zo te zien. Je ziet er perfect uit.
1: Ja, dankjewel. Ik heb weer wat te drinken van. Ja.
0: We zien elkaar gauw weer. En
1: yes, ja, er komt binnenkort weer wat nieuws uit. En ik ga het nog 1 keertje zeggen. Het boek van Frans.nl, daar kun je de luxe editie bestellen. Of de paperback, zoals dat mooi heet.
0: Ja, en in oktober is die in elke boekhandel te krijgen. En natuurlijk oktober, ja. Nu de speciale editie via de website.
1: Ja, toch? Absoluut.
0: In een notendop. Dankjewel dat je hier was.
1: Leuk dat
0: en graag
1: zijn.
0: Tot de volgende keer.
1: Hoi. Frans.

Het was even een stukje improviseren, maar gelukkig werken al die jongens mee. En dan komt het helemaal goed, denk ik. Een paar weken geleden was het hier. Een van de beste zangers van Nederland. Dat mag ik toch wel met verve zeggen. Hier is Wim Dalmé, tezamen met Ricky Velking en de Young New Mexican.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
8: Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
9: Wij houden het Hollands.

2026 en die begonnen wij met Frans-Duits. Mark Riva is ook bij ons natuurlijk en ja, Louietje Dame, hij zit ook bij ons in de studio. Gezellig dat jullie er zijn en we praten zo verder. Natuurlijk zijn wij te beluisteren live via DAB Plus in Zuid-Holland. Online natuurlijk via www.wijhoudenhethollands.nl. Daar kan je alle omroepen aanklikken die je maar wilt. En natuurlijk ook via Dresdstad FM, via Merve Radio, via Atos Radio en natuurlijk ook via RTV Ridderkerk. Vamos. We gaan even het tempo erin zetten. Hier is Joey.

0: je kan zien hoe snel het kan gaan met deze natuurlijk. Deze Joey Nicolai uit Permanent. En wij doen het samen. Nou, we zijn weer de rust is een beetje teruggekeerd in de studio hier, Mike en Louietje. Ja. We gaan gewoon dit uur met jullie verder. Althans, als jullie eerder weg moeten, moeten jullie het zeggen hoor. Dan staan jullie vrij om te gaan natuurlijk. We gaan even terug naar jou, Louietje.
1: Yes.
0: Ja. Het eerste nummer, ik zei het al even buiten de uitzending, toch maar samen met pap. Toch?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Is dat de veilige haven die je dan even opzoekt of niet?
1: Ja, het is gewoon eigenlijk, het kwam er gewoon zo van. Mijn vader zei van, je moet echt iets gaan doen met zingen.
0: Uh-huh.
1: Maar ik was eigenlijk helemaal niet zo, want ik zong altijd eigenlijk gewoon in mijn eentje, nooit van mensen.
0: Ja.
1: Maar hij zei van, je hebt gewoon een goede stem en je moet het gewoon proberen. Dus heeft hij me toch overgehaald om te gaan zingen. En daar kwamen wij doen het samen uit.
0: Ja, maar ik merk je, nu ik je zo een beetje meemaak, dat je wel een beetje bescheiden bent, of niet?
1: Jawel.
0: Ja, ja, ja. Het artiestenwereldje is wel, daar moet je eigenlijk profileren. Dat is misschien wel moeilijk voor je, of niet?
1: Ja,
0: of kan jij die drempel nemen, denk je?
1: Jawel, ik denk wel dat ik het kan, maar ik ben van mezelf altijd gewoon...
0: Lekker relaxed en rustig.
1: Rustig en zo. Dus... Maar dat komt allemaal nog wel. Ik ben pas 18, dus...
0: Zo is het. En de wereld, we zijn net met Frans al, die ligt voor jullie open. Voor jullie beiden, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker weten.
0: Wij doen het samen. Hier zijn ze. Grat Dame en Louietje Dame.
1: Yes.

0: Wat me opvalt, Louwtje, bij jou is dat je echt expliciet kiest voor het, het levenslied. Hè? Wat je pa ook doet natuurlijk.
1: Ja, zeker weten.
0: En dat is het verschil misschien met Mike. Mike is meer poppy. We hebben het hier een beetje uitgevonden. Hè? De volkspop noemen wij het. Het is, ja, zit net tussen de... Ja. Tussen het volkse en de poppie in, zeg maar.
2: Ja, klopt. Ja, ja, ik vind alles leuk. Want wat dat betreft, wat ik zelf luister, is heel breed. Maar ja, als ik dan moet kiezen wat ik zelf uit wil brengen, dan wil ik een klein beetje iets meer de jongere kant op, noem ik het dan maar. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet verwoorden.
0: Nee,
2: maar
0: toch?
2: Ja, ja, dat vind ik wel leuk. En daarom, ik ben benieuwd wat het volgende weer gaat brengen ook straks.
0: Weet je wat belangrijk is, Mike? Dat je hart moet blijven volgen,
2: ja,
0: toch? Dat is wel belangrijk, ja, in deze wereld. En ik denk bij jou, Louwtje, je moet wel een beetje oppassen dat je niet te veel op je vader gaat lijken. Dus dat je ook in de toekomst ook een beetje je eigen wereldje, je eigen sound moet creëren, toch?
1: Ja, ja, ja, dat komt, maar dat komt zeker goed, hoor.
0: Niet dat ik dit niet mooi vind. Ik vind het juist levens... En ik omarm het levenslied met 10 handen, om het zo te zeggen. Maar anders zeggen ze, hey, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja, ik snap het. Nee, maar dat komt zeker goed, hoor.
0: Ja, precies. En dat heb je met je nieuwe single ook al laten horen. We gaan hem zo dadelijk nog een keer draaien natuurlijk. Maar eerst even de vorige van jou, Mike. AI Valerie.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk super inspelen op de hedendaagse tijd, toch?
2: Ja, zeker weten. Dat is echt iets van nu natuurlijk. Dus ja, tegenwoordig is het volgens mij niet meer weg te denken bij de meesten.
0: Het wordt alleen maar extremer.
2: Ja, ja, ja, ja, klopt. En het is natuurlijk niet altijd in positieve zin, maar ja. Ja, ik zie het met mijn werk zelf ook. Daar, het komt regelmatig van pas, hoor, dat je even gauw iets erin gooit. En dan, voor heel veel dingen wordt het gebruikt. Het is soms echt wel heel makkelijk.
0: Ja, vroeger deden we googlen. Nu vragen we het aan de IE, weet je.
2: Ja, ja, ja. En daarvoor vroegen we het aan ons moeder.
0: Maar zien jullie dit niet als concurrent?
2: Ja, ik weet niet. Ik denk dat het toch altijd wel fysiek... mensen willen toch altijd fysieke artiesten hebben, denk ik. Net als in de supermarkt en zo hoor je dat tegenwoordig. Dat ze dat,
0: ik zal hem zo eens opzoeken, waar ik het vorige uur erover had. Ja. Weet je, de Johnny Sorel.
2: Ja, ik ben wel benieuwd.
0: Je hoort bijna niet dat het gewoon AI is, weet je.
2: Tegenwoordig is dat zo goed.
0: Nou, maar we gaan die voor jou draaien. En dat is echt... Dat is echt, hè? Mike Riva aan bij ons. Natuurlijk ook met Louwtje Dame. Hij is leuk, deze. We hebben hem vaak gedraaid. AI, Valerie, op de

0: Heb je een klein beetje AIN gebruikt, Mike?
1: Nee. Ja, die vraag heb ik al veel gehad, hoor. Ja, dat is ook het meest voor de hand liggend. Zit in de titel, hè, dus.
0: Maar lekker nummer 9 ook, toch?
1: Ja, dankjewel.
0: Dus, je blijft erop voortbeduren natuurlijk, de nieuwe, dan huisje, boompje, beestje.
1: Ja.
0: Frans zei dat er iets wat meer samples in zaten, maar ik vind het gewoon... Ja, muziek is smaak, weet je wel.
1: Ja,
0: de een zegt dit, de ander zegt dat. Ja. Dus je kan het niet iedereen aan de zin maken,
1: nee,
0: toch?
1: Nee,
0: zo is het.
1: Dan wordt het lastig.
0: Wat ook een leuk nummer is, vrienden, moet je maar eens even luisteren. Zullen we hem even doen?
1: Ja, is goed.
0: Ja, we gaan hem even doen. Ik heb hem even bijgezocht. Een Johnny Sorel. Dat is een AI-artiest. En we gaan hem even draaien. Dus je wordt een beetje misleid. Maar het is wel een heel mooi nummer om te draaien. Als ik er niet meer ben, hier is die.

maar dit is echt AI, dit is nep en dit is niet echt, maar wel heel mooi. Deze van Johnny Sorel en Als ik er niet meer ben. Met de nieuwe van Judy Plezier.

0: Lekker hoor, dat we er gewoon weer zijn op de zondagmiddag van 12 tot 2 uur. Met Wij Houden het Hollands natuurlijk. Lekkere Nederlandstalige muziek op de radio. En dat doen we met de artiesten die nog even een duwtje nodig hebben. En dat zijn Louietje. Louietje, wat leuk is, ik zat nog even van de week met jouw promotor te appen. Uh-huh. En die zei van, het leuke is dat ik Grat, jouw vader, ook het begin heb geplucht.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dat had ze ook tegen mij.
0: En dat was met Alicia volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, we kunnen natuurlijk niet omheen om nog even een nummer van je vader te draaien natuurlijk.
1: Nee.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja, zeker.
0: Hier is hij met zijn allereerste en daar is hij ook groot mee geworden. En laten we hopen dat jij met dat nummer wat je nu hebt uitgebracht ook groot wordt.
1: Laten we het hopen.
0: En dat gun ik voor jou natuurlijk ook precies hetzelfde.
2: Ja, zeker.
0: Hier is hij. We gaan even terug in de tijd, vrienden. Alicia.

0: Je vader is omarmd door duizenden fans natuurlijk. Hè? En merk jij dat die fans ook een beetje naar jou toe trekken, Louis?
1: Jawel, eigenlijk wel. Ik heb een paar maanden geleden heb ik een filmpje op mijn socials gezet van Alicia. En ja, eigenlijk heel veel reacties over mij en mijn vader van de stemmen, zeg maar, dat die op elkaar lijken. En ja, ik merk wel dat die fans ook meer naar mij trekken nou, zeg maar.
0: Ja, trots hè?
1: Top? Ja, zeker weten, 100%.
0: Ja, je bent in de armen gesloten bij Frank van Etten.
1: Yes.
0: Frank is een van de grootste volkszangers van Nederland, denk ik. En ook rock'n'roll. Het gaat allemaal met pieken en dalen bij hem natuurlijk. En je mag mee in zijn... Ja, vertel het zelf maar. Je mag mee in zijn slipstream, hè, eigenlijk.
1: Ja, ik mag in februari mag ik mee naar Gelredome. Dus ja, dat is natuurlijk super spannend, maar echt super mooi. Want ja, dat is wel een plek waar je eigenlijk niet zomaar komt. Mm-hmm. En daar ben ik hem ook heel erg dankbaar voor, dat hij me zo meeneemt. En ja, hij helpt me aan alle kanten eigenlijk.
0: Ja, dat is toch waanzinnig.
1: Ja, maar zeker.
0: Ik zou zeven kleuren, toch? Als ik daar op zo'n podium stappen.
1: Dat zei ik ook al tegen hem. Dat had ik ook al gezegd tegen hem. Maar hij zei, dat moet je niet doen, jongen. Ik zeg, nee, ik trek wel een pamper aan. Nee, maar...
0: Hartstikke leuk. In februari dus.
1: Ja, 27 februari.
0: Huisje op wielen?
1: Huisje op wielen XXL.
0: Oh, gaaf. Dus ja, wat is jouw grote podium geweest, Mike? Heb jij al een dik podium gehad eigenlijk?
2: Ja, ik denk bij mij het grootste podium geweest bij Mega Piratenfestijn. En dan Klazina Veen. Dat was ook wel echt... dat was wel echt top. Mooie, ja. Mooie tent ook. Ja, dat vond ik... ook echt wel leuk. En,
0: dan sta je achter die deur en dan gaat die deur open.
2: Ja,
0: en dan...
2: ja, dat was echt lang. Backstage ook hoor. Dat, iedereen best relaxed allemaal. Ik vond het wel leuk. Ja, dat was eigenlijk denk ik mijn grootste ding tot nu toe. Ja.
0: Gaaf man, zulke dingen om mee te maken. Ja, je wil natuurlijk als artiest, ook als begin, wil je het grootste podium betreden wat er is. Maar als ik dan aan een grote artiest vraag, ja... Voor 25 man vind ik het net zo leuk, zeggen ze dan. Maar dat kan ik me moeilijk voorstellen. Je gaat toch voor de...
2: Ja, dat klopt. Ja, ik ben het daar op zich ook wel mee eens. Hoor. Want als je op een tentfeest staat of iets, dat is ook leuk. Maar ik sta ook wel eens in een woonkamer bij iemand te zingen. En dan is er net wat je zegt, een man of 25, 30. Heb je wel veel meer interactie met iedereen. En dan vaak is het dan ook veel makkelijker om iedereen mee te krijgen. Hoor. Dus
1: misschien wel, nog wel gezelliger.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dus de bruine kroegje, dat prefereren jullie ook wel.
2: Ja, ja zeker weten.
0: We gaan jouw nummer weer een keer doen, Mike. Hier is die. Nog een keertje. Huisje, boompje, beestje.
3: Hier is de

0: beetje geregeld, dat huisje, boompje, beestje, Mike.
1: Ja, geen huisje, boompje, beestje.
0: Nee, maar lekker, weet je wel. Ja. Het is precies, ja, ik merk dat jij bent, weet je wel. Dat is toch wel dat je een beetje een eigen richting hebt gekozen.
1: Ja, nee, klopt. Dit is ook wel echt een nummer. Ja, ik ben er zelf op zich wel trots op, want dit is wel iets wat ik zelf echt mooi vind. En ook wel een beetje de kant die ik op wil, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het steeds altijd wel een beetje moeilijk hoor, en zoeken, maar...
0: Blijft moeilijk.
1: Ja, klopt.
0: Of je nou 100.000 volgers hebt, of een miljoen, weet je wel, of 10, het blijft altijd moeilijk. Elke artiest blijft zoeken.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Neem het maar van mij aan.
1: Dat maakt het ook wel leuk, denk ik, dus.
0: Zo is het. Afgelopen vrijdag zijn de bouwers weer begonnen, vrienden. En daar heb Nederland maar staal naar gekeken. En we gaan

Beetje Volendams trots op de radio, jongens. Drie J's waren dat. En natuurlijk de allernieuwste. Die zit in mijn hoofd. De zomerrit voor 2026. Hij kan niet ontbreken in dit radioprogramma natuurlijk bij Rotterdam. Wij houden het Hollands. Hier is die Rutger van Barneveld en de zwoele...

0: Ja, Rutger van Barneveld was dat natuurlijk. En de zon zien zakken in de zee. De zwoele zomernachten. En we hebben in de tweede uur... Eigenlijk zou Frans Duits in de tweede uur zitten, jongens. Ik had het al verteld natuurlijk. Maar ja, fijn dat jullie de tijd en ruimte willen maken om... in de tweede uur te zitten. En toch nog een stukje in het eerste uur. Wat zijn jouw plannen, Loetje? Natuurlijk, we gaan uitkijken naar Frank van Etten. Naar het feestje op wielen, zo maar te zeggen. Ga je gewoon voor de lol verder met leuke liedjes uitbrengen? En de focus lig je op je voetbalcarrière?
1: Maar ja, het is voor de lol, maar het is ook wel deels serieus. Mm-hmm. Want ja, je kan zomaar een hit maken en je bent binnen, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik ga gewoon nog een paar singles uitbrengen. En ik zie het allemaal wel eigenlijk.
0: Doe dat een eigen beer of heb je al een maatschappij om je heen?
1: Ja, ik doe het allemaal gewoon bij Frank van Etten zelf. Gewoon.
0: Bij Frank bij Zero gewoon?
1: Ja.
0: Dus je hebt al een klein contractje met Frank getekend?
1: Nog geen contract. Het is allemaal gewoon...
0: Vrijblijvend nog?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar wat niet is, kan nog komen, hè?
1: Ja. Toch? Wie weet.
0: Wat de toekomst brengt. Hey, ik vond het in ieder geval fijn dat je hier was. Dank je wel hiervoor.
1: Ja, zeker. 100%. Leuk dat het mag komen.
0: Ja, zeker. En het zal niet de laatste keer zijn, toch? Dat hebben we met Mike ook gezien. Het is je derde keer al volgens mij, Mike, of niet?
2: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja, zeker. Ja. En ik hoop dat je nog vele leuke plaatjes uitbrengt. En ga gewoon door met wie je bent, Louis.
1: Ja, superbedankt.
0: En we gaan hem nog een keertje draaien. De Zon in Mijn Leven. Hier is die Louisje Dame. Ja.

0: wat is er nou niet leuker om over Nederlandstalige muziek te praten, Mike Riva, toch?
1: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Heb je nooit gedacht om een keer een uitstapje te maken en iets in het Engels te doen of zo?
1: Ja,
0: dat is toch een heel andere. Ja,
1: ja, zo iets anders, ja.
0: Maar moeilijker, denk ik, om het aan de man te brengen. Denk
1: ja,
0: ik.
1: Ook, nee. Ook wel, zeker. En nou, sowieso, dat ze nou ook iets anders gewend zijn. Maar ja, ik denk er wel eens over na om het een keer te doen. Dus,
0: gewoon voor de fun, denk je?
1: Ja, ik denk dat ik best nog wel een keer zoiets zou gaan doen. Maar ja, wanneer of hoe, wat, nog geen idee hoor. Maar ja, lijkt me wel leuk in ieder geval, zeker weten.
0: Ja, jouw toekomstplannen zijn gewoon lekker door blijven gaan zoals het nu gaat.
1: Ja.
0: Je blijft de uitvoerder.
1: Ja, ja, voorlopig nog wel hoor.
0: Maar mocht hij er komen, die hit, dan zeg je dat voor wel, denk ik.
1: Ja, dan pakken we baan, hè. Dan gaan we ervoor.
0: Het is toch iets wat diep in je hart zit, toch?
1: Jawel, ja, klopt. Ja. Ja, het is hartstikke leuk om te doen. Ja, dat is gewoon het belangrijkste, denk ik. En zelf plezier in blijven houden.
0: Ja, precies. En dat is het.
1: Ja.
0: Nou, blijf dat de komende jaren nog doen. En blijf gewoon gezellig bij ons langskomen, zou ik zeggen.
1: Doen we.
0: We gaan even terug naar 2025. De eerste keer dat je hier binnenkwam met die single, volgens mij, dat komt alleen door jou, toch?
1: Ja, klopt, ja.
0: Dank je wel dat je hier was, man. En,
1: ja, jullie bedankt. Ja,
0: en tot de volgende keer.
1: Komt helemaal goed, dank je wel.
0: Mike Riva en Louis Daam.
2: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.

Mike Riva, samen met Louietje Dame in tweede uur bij ons bij Wij Houden Het Hollands. We gaan alweer afscheid nemen, vrienden van Wij Houden Het Hollands. Eerste uitzending na natuurlijk

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
3: Chart World draait om de wereldhits.

0: Alles draait om de wereldhits.
1: Met later dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met daarin 3 nieuwe binnenkomers. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst. Charts hun top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Colombia. En daar is in de hitbelangstelling op het moment de Colombiaanse zangeres Carol G. En zometeen gaan we in Charts All Around the World.

De top is in de Filipijnen. Officieel de Republiek der Filipijnen is een republiek in Zuidoost-Azië. De archipel bestaat uit meer dan 76.000 eilanden, waarvan de grootste twee Luzano en Mindanao zijn. Deze beide eilanden beslaan samen met zo'n 2/3 van het oppervlak van het land. Het is ruim 7 maal zo groot als Nederland en ruim 9 maal zo groot als België. En bij de laatste volkstelling woonden er meer dan 100 miljoen mensen in de Filipijnen. En dan de muziek. De Filipijnen hebben door de langdurige kolonisatie door Spanje en de Verenigde Staten veel westerse kenmerken. De hedendaagse popmuziek wordt nog steeds gekenmerkt door een voorliefde voor de Amerikaanse cultuur. Amerikaanse popmuziek wordt veelvuldig gedraaid en beluisterd. En deze invloed zie je ook terug in de charts met als een van de topics Olivia Rodrigo. En ook voor ons iets onbekendere Slovaakse zangeres Adela, die scoort een hit in de Filipijnen. Ze staat daar momenteel op nummer 1 met Ain't in L.A.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen nieuwe Chartrun, de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks uit de actuele Chartrun top 30. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er twee tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn De Bassa en Magnetic, en dat na 11 weken en 127 punten. Waarmee het nu op een 23e plek staat in de jaarlijst. En ook eruit, na slechts één week, The Edge of Desire van Jonas Blue. Tot slot nog even de voorlopige jaartop 3. En die is ook deze week ongewijzigd. Dus op 3 met een totaal van 388 punten. Alex Warner en Ordinary. Nummer 2 is met 460 punten. Ray and Where is My Husband. En met een totaal van 574 punten staat Taylor Swift met The Fat of Ophelia. Nog steeds op nummer 1 in deze tussenstand van het lopende jaar 2026.

is tijd in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Chartsun Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht met op 30 blijven staan. K-pop Demon Hunters en AJ en de andere zangeressen dus uit K-pop Demon Hunters en Golden. Het staat nu 58 weken in de lijst en blijft staan op 30. 24 naar 29 daalt Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En Bruno Mars I Just Might, die zakt van 26 naar 28. Een lichte stijging op 27 van 29 BTS en Swim. En ook Cameron Whitgum en Kingdom of Fear, die stijgt licht. Hij gaat van 27 naar 26.

25 van 22, Sam Vedder en Olivia Dinn en Rain Me In. Olivia Rodrigo, Drop Dead, gaat van 21 naar 24. En ook Huggle & Salto in Jamaica, Bam Bam Bam. Die zakken terug van 20 naar 23. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, die stijgt licht van 23 naar 22. En op 21 vinden we de hoogste repeat hit. Opnieuw in de lijst op 21, Katy Perry and The One That I Got Away.

0: 10. Met 1 stijger, 1 staanblijver, 5 zakkers en 3 nieuwe bij de bovenste 10. En dat ziet er deze week als volgt uit. Met op 10 van 7 Bad Bunny en The Tellermas Foto's. Stray Kids, This and That, vorige week nog binnengekomen op 4 en daalt nu naar 9. En BTS en Aragon die gaat van 5 naar 8. Nieuw op 7 is Jungle and Sunshine. En op 6 is blijven staan Michael Jackson en Thriller. Olivia Dean, The Art of Loving gaat van 3 naar 5. En nieuw op nummer 4, de EP van Cat C en Wild. De EP dus op nummer 4 genoteerd. En de hoogste binnenkomer vinden we op nummer 3. En daar staat Phoebe Bridgers en Lost Weekend. Ariana Grande en Pedal die zakt van 1 naar 2. Dus dat houdt in dat er weer een nieuwe nummer 1 is in de lijst. Ja, nieuw. Ze stijgt weer terug van 2 naar nummer 1. En staat nu voor de 8e week op de wereldwijde album nummer 1. En dat is Olivia Rodrigo en You Seems Pretty Sad for the Girl So In Love.
1: Chart World, wereldwijde album top 10. Nieuw.

0: Met op 20 van 7 een flinke uitschrijf voor Ariana Grande en Pedal. Alex Warner, Fever Dream, die blijft staan op 19 en de Northern 45 Ultra Talk to You vorige week nog in de top 10. Het stond toen 9 en nu staat het op nummer 18 genoteerd. Van 13 naar 7 gaat Tame Impala en Jenny en Dracula en Mr. Know-It-All van Teddy Swings. Die stijgt licht deze week van 18 naar 16.
1: Chartrun. Top 20.

Top 15. Met de 15 van Vitten, Malcolm Todd en Earrings, Billie Jean, Michael Jackson, die stijgt van 15 naar 14. En Olivia Rodrigo, The Cure, gaat van 12 naar 13. Temper City, Self Aware, die stijgt flink door. Het gaat van 17 naar nummer 12. En Olivia Rodrigo en Stupid Song daalt uit de top 10.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de 2e plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Dit is Merwe Radio.
15: Chart World draait om de wereldhits.

0: 9 to 5, Dolly Parton en als zelfs de Britse Royal Wacht je nummer speelt als eerbetoon, dan ben je en was je een hele grote artiest. En deze week is overleden countrylegende en sociaal betrokken mooi mens Dolly Parton.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits, met straks het vervolg van de wereldhitlijst Charts Hun. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij.

0: van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard Just Stay en Sam Harper en Just a Little. Vorige week waren ze de hoogste nieuwe op 45 en nu stijgen ze door naar 39. Zoo van Shakira, die gaat in de 29e week weer van 46 naar 38. En dan op 29 staat de snelste stijger van deze week. En daar staat de 16-jarige Britse singer-songwriter Frey Sky. In 2022 deed ze namens Engeland mee aan het Junior Song Festival. En nu is de song Silent Treatment een hit in België. Het stijgt van 49 naar 29. Vlaams Trots Bazaar die gaat met Ooit komt de dag omhoog van 47 naar 28. En Antoon, de enige, die boekt 11 posities winst komende van 38 en nu op 27. Stella Lefley's Boston die stijgt door van 29 naar 21. En Shanna Sparrow's Material Lover die neemt de sprong van 21 naar 11. Somber en My Body Isn't Ready die stijgt door van 16 naar 9. En ook in de top 10 zijn gezien DJ-licious en Milo. En hun hit Forever Young gaat 9 posities de goede kant op. Het staat nu op nummer 8. En Ella Langley's Choice in Texas is op 18 de hoogste nieuwe. Maar die ga je later dit uur zeker nog horen. Een andere binnenkomer in de Ultra Top 50 van deze week zijn Kygo en Max McNoe. En Take Me Back, het staat nieuw op nummer 8.

0: Art World. Hits van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100 met in de spotlights Dance Trick Tripping van Bunten Mappai. Maar daar zometeen meer over. Snel stijgen zijn classic hit Iris van The Goo Goo Dolls. Het gaat van 42 naar 34. Teddy Swings, Mr. Know-It-All, die verplaatst zich bescheiden van 34 naar 31 en dan de snelste stijger. En dat is de folk DJ en platenproducer Bunt en zijn track Tripping. Die neemt een megasprong van 64 naar 25. En ook gaan hard, weer ziens Helden en Von Hier en Blind, het stijgt van 59 naar 12. En in de top 10 komen de hoogste nieuwkomers tegen deze week. Eentje is op 7. Oendas Weinig van rapper Mako en de Chainsmokers. En de andere binnenkomer, die staat op nummer 2. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin één nieuwe binnenkomer. En dat is op nummer 20 Barminion van Roxy Dekker. En verder zijn gestegen Carol G en Bruno Mars en Still. Ze gaan van 35 naar 33. Een dubbel succes voor Roxy Dekker. Ik zei het al dat ze de hoogste nieuw is. Maar ook haar vorige hittrack Superstar. Die gaat met een stip van 33 naar 24. En in de top 20 staat nu Great Expectation van Shanna Sparrow. Het stijgt in de tweede week door van 27 naar 16. En Temper City Self-Aware die ziet bijna de top 10. Het stijgt van 18 naar nummer 12. En echt op 10 tijd is het voor Ellen Langley's Chosen Texas. Het stijgt van 12 naar 10. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. We beginnen met die van Duitsland met op 3 van 2 Summer Cam en Sharon David en Mo Money Mo Haters. En de hoogste nieuwe is op nummer 2 Sido en Isa. En Shakira en Bruna Boy die blijven voor de 9e week de nummer 1 van de Duitse single top 100. Dan de top 3 van België en die zit... Is er een lichte verschuiving te merken daar in België? Met op 3 van 4 het Nederlandse Another en 45 Ultra Next to You. Cameron Whitegum's Kingdom of Fear die blijft staan op 2. En Shakira en Bruno Boy met Die Die Die die blijven de nummer 1. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40 met een top 3 die niet in beweging is gekomen. Dus op 3 staat De Wassa en Magnetic. Hakkel en Salto en Jamaica, Bam Bam Bam, die staat op 2. En Shakira en Bruna Boy en Die Die Die zijn nu voor de 10e week de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World, Surprise Track.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: En nieuwe muziek van Davina Michelle Mayo Mai, wat staat op het vrijdag verschenen nieuwe album After Part 1. En Mayo Mai is dus haar nieuwe single. En met My Friend weet Direct ons weer te pakken. Het is de voorloper van het nieuwe album Keep the Fire On, wat op 9 oktober zal gaan verschijnen. De Chart World Surprise Track is deze week My Friend van Direct.
2: You don't talk to me.

0: top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartworld met het verval van de Charleston top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 4 staanblijvers, 1 zakker, 4 hardlopers en de hoogste nieuwe. Met op nummer 10 van 16 direct de wereld stijgen. En dat is Stella Lovely in Boston. Olivia Dean, Man I Need opnieuw in de top 10. Het gaat van 11 naar 9 en dat in de 49ste week. En ook omhoog van 10 naar 8 Justin Bieber en Nicki Minaj in Beauty and a Beat. En dan de hoogste binnenkomer. Dat is op nummer 7 Ketsy en Hooty Fruity. Het is de hoogste nieuwe dus op 7. En die andere van Ketsy, Animal, die daalt van 5 naar 6.
2: Chart Run. Wereldsteiger. Nummer 10.

0: 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 6. Huggle, Emily, Angel en Ultranati en Moving to the Sun. En op nummer 4 is blijven staan. Temme Impala en Loser.
0: Chart Run, Chart Update.
1: En onderweg nog de boze 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun Hit Update met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week 1 nieuwe en ook een repeat hit. En daar staat opnieuw op 21 Katy Perry met The One That I Got Away. Stond ze al eerder in de Chartrun Top 30 genoteerd. En in haar totaal 4e week staat Katy Perry weer opnieuw op 21 dus in de lijst van deze week. En de hoogste nieuwe is een nieuwe track Hootie Fruity van Catsy. Deze internationale meidengroep staat met 2 tracks in de lijst en hun nieuwe EP Wild is ook binnengekomen in de wereldwijde album top 10. Dan de hardlopers en de wereldstijger met op 27 van 29 BTS en Swim. Het staat nu voor de 23e week genoteerd. En in de top 20 gaat van 18 naar 16 Teddy Swings en Mr. Know-It-All. Temper City en Selfaware die stijgt in de 6e week door van 17 naar 12. En opnieuw top 10 tijd is het voor Olivia Dean en haar Man I Need. Het gaat nu in de 49e week van 11 naar nummer 9. En de huidige nummer 2 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 Single Chart, Stella Lefley is met Boston de wereldstijger. Het sprint in onze Chartrun Top 30 van 16 naar nummer 10.
0: Chartrun Top 3.

0: Chart World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts hun top 3. Met op 3 blijven staan Hey That I Made You Love Me van Ariana Grande. Chosen in Texas van Ella Langley, die blijft de wereldwijde nummer 2. En de soundtrack van deze zomer is nog steeds Die Die Die van Shakira en Bruna Boy. Het versteeg het hun positie met nu in 18 landen op nummer 1. En vorige week waren dat er trouwens 14. Dus dat is een behoorlijke winst. En in onze wereldhitlijst de Charts Top 30 is Die Die van Shakira en Bruna Boy. Nu voor de 10e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Charts World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer die gids door de wereldhits.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het...

0: Op zaterdag en zondag van 4 tot 6 het Hit Museum met, hoe heet je dan? René van Wijngaarden.
1: Jouw hits van toen.
2: De jaren 60.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het hitmuziek.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

Goedenavond, u luistert naar Jaargetijden met Jenny de Winter, techniek William de Wee. We hebben vanavond muziek van onder andere Haydn, Schubert, Monteverdi, Johann Sebastian Bach, poëzie van Ellen Warmond, Jan de Bas, Suzanne en Freek, een verhaal van Martin Bril, Bab Gond, Stijn Vens en nog veel meer.

Albinoni uit Concert Opus 7, nummer 3. En we beginnen met een gedicht van Jan de Bas. De duif op de dam. Hij vertelt over vredesdemonstraties. Hij liep er zelf in mee. Hij vertelt over de dodenherdenking. Hij legde een olijftak namens de dieren. Hij vertelt over het zingen door het leger des hels. Hij zong mee en vond het heel inspirerend. Hij vertelt over grote groepen toeristen. Hij sprak met ze in alle talen van de wereld. Hij vertelt over een meisje van 4 met een zakje voer. Hij zal haar nooit vergeten.

Johann Sebastian Bach uit Vioolconcert BWV 1042. En nu een gedicht van Ellen Warrebond. Je bent gewoon je bent. Gewoon een mens, dat is een warm en onontwarbaar wezen. En toch kun je gebeuren als een wonder. Want ik heb je geroepen in mijn slaap, ik riep je liefde. Door eigen honger in de eigen stem ontwaakt, zag ik heb je niet gedroomd. Hier ben je, je bestaat. Ik heb je lief gehad. Dit is de nacht, ik heb je lief. Ik heb je niet bedacht.

Claudio Monteverdi, si dolce el Torrento. En nu van Martin Bril, een verhaal, Nachttrein. Sommige ervaringen zijn zo ver weg dat je je er nauwelijks nog een detail van kunt herinneren. Het enige wat je nog weet is dat iets diepe indruk maakte. Maar wat was het precies? En waarom? En welke geuren, kleuren en geluiden horen erbij? Neem de nachttrein. Toen ik een jaar of 18 was, reisde ik een paar keer met de nachttrein naar Frankrijk. Station Roosendaal herinner ik me. Het lange overkapte perron, mannen die koffie, bier en broodjes verkochten, douaniers, een schimmig gloeiend licht en luide stemmen. Daarna rolde de trein het donkere België binnen, niets te zien buiten. Binnen was het een kwestie van een goede plek vinden om te slapen. Voor een couchette hadden we geen geld. Je kon zittend in je coupé proberen de slaap te vatten of in het gangpad gaan liggen, rugzak als kussen, jas als deken. Hoe oncomfortabel ook, het lukte altijd. En dan die slaap. Je kwam niet in de goede oude slaap terecht die je thuis in bed gewend was. Je sliep een soort halfslaap. Ieder moment kon je een schoen van iemand onderweg naar het toilet in je zij voelen priemen. Altijd hoorde je de wielen van de trein over de rails bonken. De trein nam bezit van je lichaam. En dan was er het moment dat je wakker schrok. Dan pas realiseerde je je dat je toch echt had geslapen. De trein kwam tot stilstand, piepend, krakend, als een oude man, Saint-Quentin. Een spookachtig rangeerterrein, een stad in de verte. Nog altijd als ik op de snelweg de borden naar Saint-Quentin zie, denk ik aan die nachttrein. Kwam hij eigenlijk wel langs Saint-Quentin? Kan het zijn dat ik het me heb verbeeld? Dat ik het ooit in een film heb gezien? Stapvoets kwam de trein weer op gang. Om een paar minuten later langs een doodstil perron weer stil te staan. Je was nieuwsgierig nu. Maar op het balkon lagen allerlei mensen te

slapen, dus de deuren naar buiten konden niet open. Je draaide een raam open en stak je hoofd naar buiten. Voor het eerst zag je hoe lang de trein was waar je in zat. Hier en daar staken andere hoofden uit een raam. Bij de locomotief aan het begin hingen wat geuniformeerde mannen rond. Er klonk een fluit, schril en snerpend in de stille nacht. En de trein begon weer te rijden. De mannen op het perron verdwenen in een tunnel. De nacht was compleet. Terug op je plek in het gangpad kon je de slaap niet meer vatten. Je scharrelde wat rond op zoek naar een plek waar je zou kunnen roken. Overal slapende lichamen, onbekenden met hun mond wijd open, ronkende geluiden, de geur van slaap, hoofden tegen elkaar, lichamen in vreemde bochten, een nonchalant gedeelde intimiteit. Iedereen hetzelfde, iedereen op reis. Hoe laat zou het zijn? 3 uur. Nog 3 uur te gaan tot Parijs-Noord. Naar het licht ging de reis, dat wel. 6 uur 's ochtends aankomst in Parijs. En dan de metro om in Lyon de volgende trein te pakken naar het zuiden. Brak en gammel was je, vies en moe. Maar na Parijs vouwde het land zich open en zag je Frankrijk. Daar ging het om. Opwindend was het. Ik denk er nog wel eens aan. Maar de exacte details zijn verloren gegaan. Wat rest is dat gevoel. Uit het raam leunend, langs het perron van Saint-Quentin, heel ver van huis, zo voelde het.

Een Fado van Hermina Silva. En nu een lied van Suzanne en Freek, Blauwe Dag. Weet je nog dat je me zei dat we nooit zouden vluchten als een van ons? Loopt door de regen en nooit meer kijkt naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog wat je me zei, dat je er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten. Nee, wat je me ook hebt gezegd. Want ik zie dat je het moeilijk hebt. En niet meer lachen kan, zoals je vroeger deed. En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt dan dat je deed voorheen. Weet je nog wat je me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb. Nee, ik ben het niet vergeten. Nee, wat je me ooit hebt gezegd. Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen. Blauwe dag, 1 seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Fiets met jou mee door heel de stad, als jij dat wil. Nou, dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag, 1 seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Weet je nog dat je me zei dat je er altijd bent? Wanneer ik ergens val, nu lig ik zelf op de grond. En ben ik degene zonder licht in een donker dal. Ik ging van de top van de wereld naar een plek waar ik niemand ken. Nee, ik ben het niet vergeten. Nee, wat je me ooit hebt gezegd. Blauwe dag, als het dondert en valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen. Blauwe dag, 1 seconde, laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Fiets met jou mee door heel de stad, als je dat wil. Nou, dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag, 1 seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Fiets met jou mee door heel de stad, als jij dat wil. Nou, dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag, 1 seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat.

0: Wat een stem. Donizetti, Elisée d'Amour. En nou van Paulien Cornelissen. Leesboek. Is het een leesboek? Het was in Vlaanderen en stond... Ik was in Vlaanderen en stond in een boekhandel naast een vrouw... die een boek aan het bekijken was. Ze stelde haar vraag aan de verkoper. Vreemd. Ik kon zien dat het boek vol stond met letters. Nergens een plaatje. Dus het leek me wel een leesboek. De boekverkoper was echter niet verbaasd over de vraag en zei... Nee, dit is geen leesboek.
1: Hoezo was dit geen leesboek?
0: Zouden er in Vlaanderen boeken bestaan met heel kleine prentjes... die toevallig allemaal de vorm van een letter hadden? En dat je dat als Nederlander wegens algeheel gebrek aan subtiliteit niet kon herkennen, laat staan appreciëren. Maar uit het gesprek dat volgde begreep ik dat leesboek hier betekende een roman of een boek met een verhaal. En dat was dit boek niet. Het is informatief, zei de verkoper. Dat stelde de vrouw gerust.
2: After a lifetime, a piece of paper and get thee out.
3: Hey, Rabbi, we waited all our lives for the Messiah. Wouldn't now be a good time for him to come?
4: We'll have to wait for him somewhere else. Meanwhile, let's start packing.
5: Well, Anna Tefka hasn't been exactly the Garden of Eden.
6: That's true.
5: After all, what have we got here? A little bit of this, a little bit of that. A pot.
7: A pan.
3: A broom.
6: A hat.
7: Someone should have set a match to this place. Long ago.
3: A bench.
6: A tree.
5: So what's a stove?
7: Or a house.
3: The people who pass through Anna Tefka don't even know they've been here.
5: A stick of wood. A piece of cloth.

Jana Tefke, wie kent het niet? En nu een gedicht van Bab Gons. Stiefouders, laat dit hier een eerbetoon aan de instapvaders zijn, die het overnemen omdat de verwekkers zijn verdwenen naar andere gezinnen of verre oorden. Aan de stiefmoeders die hun eigen wensen opzij zetten voor de zorg voor het kroost van een geliefde. Aan de aanwaaimoeders, quasi-mama's, kunstvaders en bonuspapa's die er met een nieuwe partner een taak bij krijgen. Aan de vrouw van mijn vaders, aan de man van mijn moeders die er altijd beducht op moeten zijn dat als de liefde niet meer genoeg is, zij ook gelijk een gezin verliezen. Een lofzang, omdat ik weet hoe ondankbaar het kan zijn, hoe je met je ziel en zaligheid de leegte opvult, hoe je ze dan met een paar woorden kunnen buitensluiten van je bent niet mijn echte vader, dus ik luister niet naar jou. Je bent niet de baas over mij, omdat ze wel een taart mogen bakken en de slingers ophangen, maar niet altijd welkom zijn op het feestje. Omdat ze altijd op de tweede rij zitten, omdat bloed dikker is dan water. De echte ieder moment weer binnen kan lopen, omdat de lat hoog ligt en de liefde voorwaardelijk is. Omdat ze soms hier en daar wat mogen aanvullen, knikken, instemmen, ondersteunen, maar uiteindelijk niet zoveel te zeggen hebben. Omdat hoe mooi die nieuwe termen ook zijn, bonusmama, extra papa, ze blijven tijdelijk klinken. Omdat ik geen enkel mooi gedicht ken over stiefouders, geen zanger hoorde ik ze ooit bezingen, geen sprookje zetten ze in een goed daglicht. Daarom hier een bescheiden hoezee voor alle mensen die de nobele taak van de zorg over de kinderen van iemand anders op zich nemen. Handen in de lucht voor jullie.

Haydn uit pianoconcert nummer 12. Ik heb een verhaal van Lies Vissendijk. En dat gaat over een koekoek. Ik dacht, wanneer heb ik nou een koekoek gehoord? Nou, jaren geleden, toen liep ik met een vriendin in de Merwelanden. En kijkend naar de Biesbos hoorden we, zo, het was 's avonds om 7:00... een koekoek. En dat was toch best wel bijzonder. Want wanneer hoor je nou een koekoek? En dit verhaal is de koekoek. Dit weekend zag ik een koekoek in Amstelveen. En ik ben er al dagen blij om. Want het komt niet vaak voor. Hij zat alleen in een hoge boom. Uitkijkend over een veld. Wat een leven heeft een koekoek. Ik weet niet of jullie er iets van weten, maar tussen half april en half mei komt de koekoek terug uit Afrika. Een lange reis. En dan moet er een partner worden gezocht. Dat is heel moeilijk, want er zijn helemaal niet zoveel koekoeken. Wel heeft het mannetje een nummer 1 hit in huis. Koekoek. Beter dan die roep wordt het natuurlijk niet. En ik hoop echt dat jullie er dit jaar ook eentje horen. Want op een of andere manier word ik er altijd zo gelukkig van. Als het is gelukt en er is een paartje gevormd, wordt er gepaard. En vervolgens wacht het vrouwtje een bijna onmogelijke taak. Als een dief in de nacht moet het koekoeksvrouwtje een nest van een ander vinden. Een nest dus nu een ei gelegd. Als vader of moedervogel even weg is bij de eieren om te eten, ziet de familie uit de hel haar kans. Ze haalt snel een ei weg en legt er een ei bij. Het koekoeksjong komt heel snel uit. Na 12 dagen al. Wat ik echt ongelooflijk vind. Maar goed, alles snel, snel, snel. En dat koekoeksjong heeft een heel sterk soort schouder. Een soort afgetrainde nekspier. En als dat jong uitkomt, dan wordt die nekspier nog erg geactiveerd als er iets tegenaan ligt. Namelijk de andere eieren of de andere jongen. Het koekoeksjong duwt iedereen en alles over de rand van dat nest. Je moet eens naar een filmpje ervan kijken. Je weet niet wat je ziet. Eindelijk alleen en nu is al het eten voor mij. Al gauw wordt dat koekoeksjong veel groter dan zijn ouders. Echt verbazingwekkend om te zien hoe groot. Die ouders weten niet beter dan dat ze een soort olifant als kind hebben gekregen. En die hebben niets in de gaten, terwijl de echte kindertjes dood bij de voordeur liggen. Na 3 weken gaat het jong lekker op kamers en zien de ouders het kindje nooit meer terug. De koekoek groeit eenzaam op en bestaat dankzij andermans ellende. Hij kan er dus niks aan doen. Het is het enige wat de koekoek kent. Later zal een groot geworden koekoeksvrouwtje zoeken naar de soort waarbij ze is grootgebracht en legt daar dan weer. Je hoort er dus nooit helemaal bij en niemand mag je. Je hebt een ander nodig en die maak je vervolgens kapot. Ja, zo zie je maar. Alles bestaat dus, hè? Het leeft gewoon en weet niet beter. En als je erover nadenkt, is het echt van een onvoorstelbare eenzaamheid. Je kunt geen relatie aangaan en als je eieren hebt gelegd, vertrek je weer naar Afrika. En nooit zullen jouw kindertjes naar jou op zoek gaan, want die hebben jou nog nooit gezien.
als een koekoek een mens zou zijn, dan denk ik dat, dat hij zijn hele leven in therapie moet. En zo is de grootste klootzak toch ook nog zielig. Het is maar hoe je het bekijkt.

Peter Jozef von Lindpaintner. Nooit van gehoord. Concerto was het, opus 44. En nu een verhaal van Stijn Fens. Mooiste kerk. Er zijn prangende vragen die leuk zijn. Ze achtervolgen je op een vriendelijke manier. Niet vervelend of zo. Je komt ze steeds weer tegen. Als een krant die in huis slingert. En die je graag nog wil lezen. Zo vroeg Trouw mij onlangs wat de mooiste kerk van Nederland is. Kathedraal, schuurkerk, koepelkerk, revodoom, klein of groot. We horen het graag van u. Ik heb nog niets laten horen, want ik was er nog niet uit. De eerste kerk die in mij opkwam was de Domkerk in Utrecht. Laatst zat ik er zomaar op een zaterdagmiddag te luisteren naar hemelse muziek die ik ook nog zelf had mogen uitzoeken. De kerk is chic, maar heeft ook iets intiems. Alsof het gebouw tegen je zegt, ik ga naar huis. Je komt er zelf toch wel uit? Natuurlijk moest ik ook meteen denken aan de Sint-Jan in Den Bosch. Daar zat ik ook laatst in de banken, knietje aan knietje met katholieke notabelen. Toch voelde ik daar ruimte en meende ik de Heilige Geest te voelen als een zacht briesje dat je even schamt. En toen wist ik het. Het moet de Sint-Agatha-kerk in Zandvoort zijn. Hier werd ik gedoopt, deed ik mijn eerste communie en was de uitvaart van mijn moeder. Hier ken ik elke steen en ik weet nu nog hoe het er rook. Het gaat uiteindelijk niet om schoonheid, oudheid of grootte, maar om houden van een kerk als een familielid dat je nodig weer eens moet zien.

U heeft geluisterd naar Jaargetijden met Jenny de Winter. Techniek William de Wee, de muziekkeuze was van Gert de Winter. En ik wens u nog een hele fijne, gezellige avond toe. Dag!

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou.